0: snap je toch, die zit hem staan en wie had dat dan niet?
1: Dat is heel careful.
2: Urban FM 103.5.